0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4 en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht. Boom, boom, akka, lakka, lakka, boom.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in Zuid-Spanje 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Hun criminele netwerk zou via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne hebben gesmokkeld en miljoenen hebben witgewassen. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht een meteorenzwerm goed te zien. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi was eerder speler en trainer van FC Barcelona. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden.
0: Dit is...

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
2: Er wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
1: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
3: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen.
1: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen files nog in Noord-Holland deze donderdagochtend, maar wel een afsluiting. De A2 Utrecht richting Amsterdam. Daar is de verbindingsweg vanaf de A10 naar Den Haag dicht door een autobrand. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: FM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Defensie zit klem tussen regels, zegt minister Jesselgus tegen Nieuwsuur. Volgens haar zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk, omdat kentekens van auto's niet zichtbaar mogen zijn. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Het weer zonnig en warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit is

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
2: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
1: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsuma Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
3: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast. Yeah.
4: En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
3: Nou, de boekingen vliegen omhoog.
4: Oh, yeah.
3: Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in 1 keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
1: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in Noord-Holland op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein 5 kilometer met 5 minuten oponthoud. En dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech op de oprit bij de A10. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.
7: Oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit. Oh shit.
8: Are you ready for this?

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk iets meer geld. Een man uit Amersfoort die beledigingen en doodsbedreigingen op internet zette, is door de rechter veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims, vluchtelingen, politiemensen en politici. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat cocaïne smokkelde en witwaste. En het weer, zonnig en warm, 30 tot 36 graden, morgen nog wat warmer.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel-Gus heeft ervoor nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
2: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Tot gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
1: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is het diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
3: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eigenlijk geregeld, dus nu is het eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug
1: gaan. Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor Amsterdam Zuidoost een kleine 10 minuten oponthoud. De A8 Zaanstad richting Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein ook nog eens 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met een kapotte vrachtwagen op de verbindingsweg naar de A10. En tenslotte de N235 permanent richting Amsterdam. Voor Ilpendam 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïnse haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlakbij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. Een man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeden ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlingh Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 11 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek, in het Rotterdamse havengebied, is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen halfjaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die in mei een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag... wordt verdacht van het plegen van een aanslag met een terroristisch oogmerk. Vanmorgen zei de man in de rechtbank geen spijt te hebben van zijn daad... maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau. Dat is een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur. Een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar mei gehouden in Burgas, Bulgaarse stad aan de Zwarte Zee. Bulgarije won afgelopen keer met Bangaranga van zangeres Dara. Avrotros weet nog niet of Nederland volgend jaar meedoet. Het weer zonnig, heet, in het zuiden misschien wel 36 graden.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In de recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Pardon. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakten ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was. Dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woning omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: attention.
1: Dit is ZFM.
2: ZFM.
1: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er een lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doe denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A1 richting Amersfoort. Tussen Muiden en naar de vesting staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. Op de A4 richting Den Haag heb je tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen 25 minuten vertraging. Dat komt door een bermbrand en 2 rijstroken zijn dicht. En tot slot de N307 Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad is de weg dicht door een ongeluk. Je kan omrijden via Amsterdam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De situatie rond de droogte in Nederland is ernstig, zegt minister Karremans. Hij spreekt van een crisis voor ondernemers en industrieën. Waterschappen doen hun best om het water goed te verdelen. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Korillen bezocht. De eilandengroep bij Japan wordt al tientallen jaren door zowel Rusland als Japan betwist. De Japanse premier noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar en zegt dat de Korillen onlosmakelijk bij Japan horen. De vier terrorismeverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten, meldt de rechtbank. De vier zijn tussen de 16 en 19 jaar en worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Het weer, vanavond nog lang zonnig, erg warm. Uiteindelijk koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw heet, in het zuiden dan misschien 38 graden.
0: Dit is ZFM.
2: Did I ever let you slip away?

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De vier terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De vier zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de vier is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in West-Dorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm. Naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen doe er 10 minuten langer over door een bermbrand. Op de A9 richting Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot een 30 minuten vertraging. Het komt door een eerder ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Van de A10, de ring noord richting Zaanstad. Daar is een ongeluk gebeurd in de Zeeburgtunnel. Daardoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je een 30 minuten vertraging. En tot slot de N246, Beverwijk richting Westgrafdijk. Tussen Markebinnen en de aansluiting met de N244, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlingh Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De vier terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten, meldt de rechtbank in Rotterdam. De vier zijn tussen de 16 en 19 jaar. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. De zonsverduistering van gisteren heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Dan het weer. Het is zonnig en heel warm bij 30 tot 36 graden. Morgen wordt het nog wat warmer.
0: Dit is ZFM. ZFM.

zelden komt het eens een keer weer eens even mooi uit met de tijd. Nou, dan heb ik nog wel iets klaarstaan waar we de komende 9 minuten wel mee doorkomen. Het wordt wel eens gebruikt in sportprogramma's. Maar het is wel een nummer van meer dan 45 jaar oud. Patrick Cowley en de Megatron Man tot aan 6 uur.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallage is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file in de regio. De langste vertraging heb je nog op de A10, de Ring Noord richting Zaanstad. Eerder gebeurde er een ongeluk in de Zeeburgertunnel. Daardoor staat er nog 13 kilometer file met 20 minuten vertraging. De weg is wel weer vrij. En op de A27 Utrecht richting Almere heb je tussen Hilversum en Huizen een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de avond.

neem het vanaf hier aan even een beetje over. Want we hebben een beetje zomers muziekjes. En dit is er bijvoorbeeld een van. Brainbox uit lang vervlogen tijden met Summertime.

dat de zomers van nu stikheet zijn geweest. Niks is minder waar hoor, want in het midden van de jaren 80 hadden we er ook last van. En dit was dan zo'n moment uit een zonnig

86 was dit een van de floor fillers die ze draaiden hier in een aantal discotheken in Zandvoort die we toen nog hadden. Tegenwoordig is dat er nog maar één. Maar dat was er wel eentje. Linda Wesley en Wild on the Isle. En dat was ook nog in een periode dat ze nog het vinyl aanleverde vanuit Amerika. Dit dan weer net niet. Ik geloof dat dit weer gewoon uit Nederland kwam. Een Nederlandse persing destijds ooit daarvan gekregen. Maar goed, dat is alweer een lange tijd terug. Ik had van de week bijvoorbeeld dit nog gedeeld als een ultiem zomernummer. Dit moet de mensen denk ik wat meer tot de verbeelding spreken. Het is van een Britse band waar Paul Weller de boventoon voert. Ik heb het over de Staal Council en de Long Hot Summer.

Ja, er bestonden een aantal versies van. Eentje van, geloof ik, iets van 5 minuten, 5,5 minuten. En deze versie van 7 minuten. Want ja, in het jaar dat ze hem uitbrachten, was het ook een eindeloze zomer, kan ik je vertellen. Ook een uit lang vervlogen tijden. De Long Hot Summer van de Staal Council. Voor de mensen die het willen weten, je luistert naar ZFM Zandvoort. Want er zitten hier geen spotjes tussen. Dus dan zeg ik het maar gewoon eventjes dat wij dat dus doen. Op naar de hoofdlijnen van het nieuws van 6:30. En dat doen we met Sergio Mendes en Black Eyed Peas. Afgestoft en wel. En Maskenade uit 2006.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden, zegt zijn familie. Hij kwam in 1982 voor de PvdA naar de Tweede Kamer. In 1998 werd hij burgemeester van Groningen. Jacques Wallagen was 79 jaar. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het Shell en Philips heeft gehackt. Beide bedrijven zeggen dat ze op de hoogte zijn. Philips zegt dat er geen gevolgen zijn voor de klanten. De situatie rond de droogte in Nederland is ernstig, zegt minister Karremans. Veel mensen worden erdoor geraakt. De minister spreekt van een crisis voor ondernemers en industrieën. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm vanavond. Morgen wordt het nog wat warmer.
0: Dit is ZFM.

Ja, deze studio die staat aan de Tolweg. En nog op nou, iets meer dan een steenworp afstand had ik een schoolvriend. En wij hadden op een gegeven moment, hij al eerder dan ik, besloten om er een soort van drive-in disco te beginnen. En dat vond ik eigenlijk best wel leuk, want dat is de reden waarom ik nu bij de radio zit. En ja, we hebben toen besloten om wat plaatjes te kopen. En het was niet iets van ons tweeën, maar van ons drieën, want er woonde hierachter ook nog eentje. Ja, en dat waren dan tijden dat je op een gegeven moment moest nadenken van wat moet je dan opzetten. Nou, dan was dit er een stevast eentje. Weeks and Company. En Rock Your World. Weet ook dat Ferry Maat in de Soulshow hem grijs gedraaid heeft. Want ja, daar hadden wij onze informatie min of meer uit. Wat Ferry Maat draaide, dat was dan voor onze drive-in discotheek behoorlijk maatgevend. Dus dat is dan een reden om hem weer eens op te zetten. En ik doe, denk ik, ene Walter Sands, voormalig collega en tegenwoordig woordvoerder bij de gemeente Zandvoort, ook wel een plezier, want die vindt het best nog wel een leuk nummer. Dit is zeer modern, mensen, want dit is Dua Lipa.

Duran Duran met Girls on Film. Een analoge fotocamera, geloof ik, de Nikon. En daarvoor hoorde je Dua Lipa met Houdini. En we gaan door waar we vorige week gebleven waren. We zullen Journey Kaagman nooit vergeten. En dit is ook een van de hits. Earth and Fire. And thanks for the love.

Ja, zelfs Beatle George Harrison was een fervent liefhebber van de Formule 1 auto's. En dat resulteerde in een nummer die hij gemaakt had ergens in de jaren 70, waarbij hij ook nog eens een videoclip schoot en een hele dure taxichauffeur had in de persoon van Jackie Stewart. Die zat daar in die clip verstopt. En toen zat George op de achterbank met een akoestische gitaar. We sluiten dit uur ZFM of Zandvoort in de avond even af. Want zo dadelijk mag ik nog weer eens een programma Alternative FM doen. Geen live muziek. Ga ik je straks na 7 uur uitleggen hoe dat zit. Dit is Fleetwood Mac en Sisters of the Moon tot aan 7 uur.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallage fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallage veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallage was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
2: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
3: Dus, en voor het kabinet?
2: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is... ja, zo goed mogelijk dat water verdelen.
1: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. En volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

Mag ik ook een beetje jokken? Want ik had aangekondigd dat ik met een heel ander nummer zou beginnen. Maar dat gebeurt dus niet. Ik heb nog even gauw het plannetje gewijzigd. Tobias Bader hoorde je. En die dame, dat is Mariska Lialing van Von V. En The Cards We Draw. En dat is zo'n beetje het lot bepalen. Zo. Tenminste, nou ja, het lot bepalen. Het is wat je trekt in het spel wat het leven heet. Dat is eigenlijk waar het een kort over gaat. Welkom bij deze alternatieve film van 13 augustus. Iedereen denkt, nou, we gaan zo dadelijk weer live beginnen. Nee, want de temperaturen zijn verschrikkelijk hoog. En we hebben hier geen airco. We hebben wel twee ventilators draaien. En dat was de reden om de stekker gewoon er weer even uit te trekken. Dus geen trashwood. Hoewel, niet helemaal waar. Want in het laatste uur komt Luc Pranger gewoon naar de studio om het een en ander te vertellen over de band natuurlijk. En wij hebben het verplaatst naar 1 oktober. En dan is het geen 30 graden. Dat kan ik je zeker wel vertellen. Wat gaan we dan wel doen? We gaan straks aandacht besteden aan de nieuwe single van Wolfgang. Want die gaat morgen een nieuwe single uitbrengen. En dat is het eerste uur. Tweede uur, dat ga ik nog met een beetje onder voorbehoud. Want ja, hij stond oorspronkelijk in de derde uur, deze Jelmer Luimstra. Maar ik vergis me gewoon sterk in de tijd. En daar komt dus Luc Pranger. Dus die had gehoopt dat ik tussen 8 en 9 dit doen. Nee, 9-10. Ja, dan zit hij achter in het programma. Maar goed, dat is het laatste uur. Dus Trashwood in het laatste uur. En dan hebben we dan ook nog een gesprek met Jelmer Luimstra van de Dark Wave. Want ook die gaan een nieuwe single uitbrengen. En daar moet natuurlijk over gesproken worden. Dus dat is eventjes het spoorboekje. Maar we gaan natuurlijk ook verder met muziek. Want Shu is weer bezig. En ze gaat ergens in oktober een nieuw album uitbrengen. Daar heb ik al het nodige over binnen. Maar zij was vorig jaar met niet zomaar iemand in de studio. Want dat is ook degene die je hoort op de achtergrond. En die is later ook nog bij ons gekomen om ook nog zelf het een en ander te doen. En dat is Mazes. Hier hoor je Shu met From Now On.

Hij was ooit nog een keer te gast geweest bij de Sexton Sunday Sounds. En ik zie die Sam Sexton dan och op het podium staan bij het Slachthuis in Haarlem. Om hem wat vragen te stellen. En dat waren allemaal kort en bondige antwoorden van Los Jos. Daar hebben we het over. En ja, het is toch af en toe, geloof ik, denk ik, best wel een ramp als je op een gegeven moment wat vragen hebt en hij ja, geeft al antwoord, maar niet heel uitgebreid, want hij laat liever de muziek spreken. Dus ik zit me voor te stellen hoe misschien een radiocollega ergens in het land dan die vragen gaat stellen als hij bijvoorbeeld daar een uur te gast is. Maar over deze Los Jos kan ik melden, hij zou de eerstvolgende in het rijtje zijn op 27 augustus. Dat heb ik al weken lopen roepen. Maar ook Los Jos is verplaatst. En wel naar 24 september. Dus voor die liefhebbers moet je nog heel even wachten. 24 september komt hij naar de studio. En dat heeft weer een reden. Maar dat ga ik je nog niet vertellen. Dat gaat iets met Lindsey Buckingham heeft het te maken. En ook met Pete Townshend. Dat zijn de stille hints die ik geef. En voor de rest mag je het voor, van wat mij betreft verder uitzoeken in dat opzicht. Maar Los Jos, dat was degene die je net hoorde met vervelend mannetje, schuine streep, zendeling. Daarvoor hoorde je From Now On van

En dat was hem. Helemaal. En iedereen denkt thuis, heeft hij dat nou bij ons gespeeld in juni? Nee, dat heeft hij niet gedaan. Want het is wel in een studio opgenomen, maar niet in de onze. Maar in Woerden, ja, daar is hij ook nog stamgast toevallig. En in het programma van Podium 107 bij Maarten Verduin en consorten, daar zat hij in. En toen heeft hij dit nummer gespeeld en daar was ik al meteen al weg van. En toen zei ik van ja, zou wel leuk zijn als je daar een audiobestand van hebt. Nou, dus dat is bij deze dag gedaan. Die heeft hij van de week naar ons opgestuurd, Tuskhead. En ja, dat moet dan natuurlijk ook op de radio gehoord laten worden. En dat is dan ook nu bij deze gebeurd. En toevallig had Tuskhead, Patrick van Zandwijk, zoals hij werkelijk heet, besloten om vandaag ook iets te delen wat hij bij ons heeft gedaan. Namelijk Man, You Are To Me. Dat is een nummer wat hij samengeschreven heeft met Melanie Ryan. Dat was wel heel erg leuk, want hij kwam op 4 juni. En een week later was het de beurt aan Melanie Ryan om te spelen. En toen zeiden we van, nou, hij heeft vorige week Man, You Are To Me gespeeld. Kan jij hem ook spelen? Nou, dat deed ze dus dan ook. Dus we hebben beide versies. En we zijn niet de enige die bijvoorbeeld iets draaien van een ander radiostation. Omgekeerd gebeurt dus ook niet door Podium 107.1 van RPL Woerden met Maarten Verduinen en Chris van Leeuwen en consorten. Nee, dat gebeurt ook bij ons. Want bijvoorbeeld Zorro van Niels Buis, die was dan weer toevallig bij ons overgenomen door collega Roy de Smet. Bij de lokale omroep van Volendam en Edam. Dus ook dat gebeurt. Dus er worden toch wel degelijk hier en daar wat audiobestanden links en rechts uitgewisseld. Vraag me alleen af of het nog eens een keer gebeurt dat er iets van ons nog een keertje naar voren. Zou wel een keertje leuk zijn, denk ik. Maar goed, ik ga niet pushen. Daarvoor hoorde je Elena met Mag ik vanavond bij je blijven? Dus dat is de nieuwe single die zij laat uitbrengen morgen. Of die ze gaat uitbrengen. En dan iets wat ik vergeten ben vorige week. Want ik mocht hem wel draaien van Inge Lambeau. En dat gebeurt ook. Nu dus. En deze Inge Lambeau die heeft met behoorlijk wat namen gewerkt in de muziekindustrie. Met Lindsey Buckingham en met Pete Townshend. Mensen, dus dat is wel een dingetje. En ja, ze heeft dus die nieuwe single uitgebracht. En dat is het nummer wat je nu gaat horen. Dat nummer dat heet Gravity.

De nieuwe single dus van Inge Lambeau, vorige week uitgekomen. Het staat een heel verhaal bij de collega's van 3 voor 12 Noord-Holland. Heeft Michel Rodriguez opgeschreven en opgetekend. En daar was Inge natuurlijk ook uitermate tevreden over. En ja, wij draaien die single. Ze kwam er zelf mee en zegt van, je mag hem zelfs nog op 6 augustus draaien, maar ik ben hem gewoon in de hectiek vergeten. Ja, dan schiet je je doel voorbij. Wat ik wel mag doen, is vanavond de nieuwe single van Wolfgang weggeven. En vanmiddag had ik al een gesprek met deze daverende, vriendelijke gast uit Amsterdam, die ooit als jongste winnaar uit de bus kwam bij Mooie Noten van 2024. Dat is ook alweer 2 jaar terug. Maar daar was hij gewoon de winnaar. En ja, hij heeft ook al een uitverkochte EP-release show eerder dit jaar gedaan in Paradiso. En hij is dit najaar nog te bewonderen tijdens de popronde in Nederland. Dus je komt hem tegen. We beginnen met een eigen opname, Wistful Way, dan het gesprek en dan die nieuwe single.

0: Al eerder heeft Wolfgang de EP Wistful Way uitgebracht. En hij is ook nog bij ons geweest in een uitzending. Dat is alweer een tijdje terug, in het najaar van 2025. En toen heeft hij ook een versie gespeeld die je net hebt kunnen horen. Wistful Way dus. En we hebben hem ook aan de telefoon. Hallo Wolfgang.
1: Hey, ja.
0: Hi. Op het moment dat we praten ben je ook net koud terug in vanuit Denemarken.
1: Ja, klopt.
0: Ja, was dat even nodig, een vakantie?
1: Nou, allemaal nieuwe nummers geschreven en zo. Dus, maar nee, was leuk, ja.
0: Ja, nou, want ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment toch ook je accu moet opladen. Want we zitten nu weliswaar, nou, 13 augustus is het vandaag. Dan betekent dat dat je je ook op gaat maken voor de popronde.
1: Ja, klopt.
0: Ja, hoe is dat? Begint er al een beetje een assortiment van spanning bij te komen, of niet?
1: Nee. De eerste boekingen beginnen langzaam binnen te stromen. Mm-hmm. Er zitten al een paar mooie tussen, dus ik heb vooral veel zin in.
0: Ja, dus dat is wel iets om naar uit te kijken, of wat dan ook.
1: Zeker, ja, nee, enorm.
0: Ja, kun je nog even terughalen van het moment hoe je het gehoord hebt dat jij uitgekozen bent om in die popronde mee te mogen doen? Hoe dat gegaan is. Hoe ben je erachter gekomen? Hoe weet je dat? Heb je naar de radio zitten luisteren? Hoe is dat tot je gekomen?
1: Die radio die gaat mega lang door en zo. En ja. Ik ben toen gaan slapen.
0: Ja.
1: Ben ik wakker gemaakt door mijn pa en die kwam toch nog even binnen. En volgens mij, ik denk in de nacht. Hij maakt mij even wakker en zegt: "Prof, je bent geselecteerd." Ik was van: "Hé, let's go, dat is wel echt heel cool." Dus, dat was wel grappig.
0: Ja, maar ik.
1: Ja, het was toen al zo laat.
0: Ja. Ja, ik ken je vader natuurlijk als een redelijk enthousiaste kerel. Dus vandaar dat ik denk van ja, ik weet wel een beetje hoe dat al gegaan is. Van een beetje schudden en dat je toch een beetje met slaperig ogen. Waarvoor maak je me nou in vredesnaam wakker? Maar dat is dus nog net even wat anders gegaan, hoor ik.
1: Ja.
0: Ja. Maar ondertussen zit je ook niet stil. Ben je gewoon weer bezig met nieuwe dingetjes aan het maken?
1: Ja, nee. Ik komt alleen maar meer aan. Wordt, ja. Een nummerijs.
0: Ja, want die EP-presentatie die heb je ook natuurlijk gegeven in Paradiso eerder dit jaar.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Heb je daar dan nog even goed straks met een druk en een toch haast wel een killing schema voor de popronde nog tijd om nieuwe nummers te bedenken en die dan toch zodanig te brengen dat je ze ook laat horen tijdens die popronde?
1: Ja, nee, dat wordt nu eigenlijk de uitdaging. Maar ja, nee, weet je, die nummers die. Het gaat zo snel of zo. We zijn nu alweer bezig. De volgende.
0: Ja.
1: Er liggen al een paar projecten waar ik al ideeën bij heb. En die ik ook. Waar ik al ook naast denk om inderdaad ook live te gaan proberen.
0: Ja.
1: Dus nee, dat. Ik zal vast wel een middenweg vinden waar het mogelijk is.
0: Ja, want ga jij ook met een band optreden of is het zoiets zoals...
1: Ik ga solo.
0: Je gaat helemaal solo. Dus eigenlijk zo'n beetje zoals je wat je in het slachthuis hebt gedaan destijds bij de Sexton Sunday Sounds en later ook bij ons.
1: Als een beetje een one-man band.
0: Ja. Dus met de pedalboard of wat dan ook.
1: Ja.
0: Dan die nieuwe single, want daar gaan we het over hebben. Want als we dit gesprek laten horen, is het 13 augustus. Het is zelfs nog de middag voor de uitzending. Dus het is heter dan heet, kan het bijna niet. Laten we dat maar even met de temperaturen dan maar even achterwege. Maar morgen komt er een nieuwe single van je uit.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Hoe ben je op die single gekomen? Laten we het daar eens over hebben.
1: Ja, nou, het is wel grappig. Ik weet nog dat ik het likje verzon.
0: Mm-hmm.
1: Een beetje van, hier kan nog wel wat mee. Toen ben ik hem uiteindelijk gaan opnemen en dat is een mega proces. Het is by far het meest gelaagde nummer, echt 100 sporen of zo,
0: yeah.
1: Wat ik tot nu toe heb.
0: Ja.
1: Er is een behoorlijke tijd in gezeten en... Ja, die opname werd toch wel heel erg cool, vond ik. Dus ik dacht, why not? Het is wel weer tijd om een banger uit te brengen.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat, dit is hem geworden. Het is gewoon afgemaakt. En ja, over de schutting gooien, denk je.
0: Ja. Als ik naar de titel kijk, Sleepwalking, ben jij slaapwandelaar?
1: Nee, dat niet.
0: Nee,
1: nee, maar het is meer het, het thema.
0: Het, ja, dus... dus
1: een soort journey eigenlijk, door een soort droom.
0: Ja.
1: Ja, dromen gaan natuurlijk ook alle kanten op.
0: Ja.
1: En dat probeer ik eigenlijk een soort denk vast te leggen in zo'n droom. In zo'n nummer.
0: Mm.
1: Ja.
0: Het is eigenlijk een metaforisch gebruik van de titel. Zo moet je het zien.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja. Dan is het natuurlijk een beetje... ja, waar gaat hij eigenlijk over, Sleepwalking?
1: Ja, nee, het is echt vastzitten soort in een droom, maar een soort de hele tijd schakelen tussen een soort werkelijkheid, een weer wat basis, dat is niet droom. Dus het is eigenlijk een soort heel chaotisch nummer, net zoals dus dromen, die natuurlijk ook alle kanten opgaan.
0: Ja.
1: En toch ook wel een soort van toepasselijk op een soort, weet je, het stadium waar ik nu zelf sta.
0: Ja.
1: Ik ga weer een stap zetten, ik ga nu die popronde doen. Nou, het wordt ook een enorme chaotische bende, maar ja, het wordt ook juist weer heel leuk en zo. Dus het is ook alweer overlapping in wat er nu weer in mijn, ja, soort carrière gaat gebeuren eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. Is dit ook een single waarbij we kunnen verwachten dat er nog meer aan gaat zitten komen?
1: Als in...
0: ja, ja, een EP of weet ik veel wat. Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, je hebt...
1: dit is een standalone single, is dit weer.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dus, dus we moeten er niet al te veel gekke dingen achter zoeken dan wat je nu net zegt. Gewoon even een losse single.
1: Het is helemaal mooi op zichzelf.
0: Ja. Dan is natuurlijk... de afsluitende vraag, dat is altijd fijn. Waar is Wolfgang te vinden op het wereldwijde web?
1: Nou, onder andere op Spotify en Instagram. En vooral op Instagram erg actief. En verder ook nog Soundcloud. En waar ik persoonlijk altijd erg fan van ben, Bandcamp. Daar staat ook nog allemaal jeugdwerk en alles.
0: Oké, okay, dan gaan wij de nieuwe single, die morgen dus uitkomt, laten horen.

Toch weer een beetje in de traditie van dat Wistful Way. Zoals hij dat ten tijde in Slachthuis Haarlem heeft gedaan bij de Sexton Sunday Sounds en bij ons. Want dat was op dezelfde manier. Met zo'n paddleboard. Hij was trouwens niet de enige die dat deed. Want een tijdje later, en dat was dit voorjaar, deed ook Lisette Aviva dat nog een keer. Want die doet dat met hetzelfde laken en pak. En die doet dat ook. Dus, maar dan is het wel een wat andere soort muziek. Maar ze doet het bijna op dezelfde manier. Beiden dus. Dit was Wolfgang met zijn nieuwe single die morgen wordt uitgebracht. Dat nummer dat heet Sleepwalking. Nou, dan loop ik ook nog tegen iets aan. Want ja, binnen de burelen van 3 voor 12 Noord-Holland is er een fotograaf. Die zei op een gegeven moment, moeten wij iets niet doen met Faraday's. En dat is Carindra Perrier, zoals ik het goed uitspreek. Tenminste, dat hoop ik dan maar. Want ik heb het nu even niet paraat. Maar dat is degene om wie het draait. En zij is van de Indonesische afkomst. En toen ontspon zich er een gesprek. En waarom was dat zo? Van, ja, zij zelf, deze Carindra, die komt uit Utrecht. Maar de band, de rest van de band, niet. Die komt gewoon uit Amsterdam en Diemen. Ja, en dan is het natuurlijk een beetje touwtrekker tussen Mark van der Laan, de hoofdredacteur van Utrecht, en mijn persoonlijk in ieder geval. Wie gaat er dan doen? Nou, dat zijn wij dan maar geworden. Want er komt natuurlijk een bespreking van deze nieuwe single. En ik heb meteen ook gevraagd, zeg, kan ik hem ook gebruiken voor Alternative FM? Want ja, dat is natuurlijk een beetje kruidenieren in dit opzicht. Vond ze geen probleem. Dus gaan wij ook hier een nieuwe single weggeven vanavond. Die is van Faraday's. En zij zit net als Wolfgang ook in de popronde. Hier is Swim and Play Me the Deep Cut.

was hem. Deze single was van Mr. Ferocious, zo noemt hij zich. En ik kreeg hem aangereikt via Mars, het Mars-label. En het is een speciale, ja, werd het voor ons gewoon gegund. Ja, zo werkt dat dan. En dan mag ik er ook iets over zeggen. Die komt morgen uit, die single. En het is over de lockdown, maar het is alles behalve somber. Denk aan een aantrekkelijke dansbare groove met een country vibe. Nou, dat hoor je wel degelijk terug. En het is Victor Griffioen die achter Mr. Ferocious schuil gaat. Dus dat is een beetje het verhaal. En het is oorspronkelijk ontstaan tijdens de lockdown. Een apocalyptisch hoe dat klinkt. Het is eigenlijk best dansbaar met een aantrekkelijke groove. Er zit een onmiskenbare country vibe in doorsneden met een refrein, bla bla bla. En het nummer is een schoolvoorbeeld van waar deze band het beste is. Genres mengen. Nou, dat mag je toch wel ook duidelijk stellen. Morgen komt die single uit. Wij mogen hem al draaien van de platenmaatschappij. Ja, dat is als je goed bent met Rose Pierman, die daar een beetje achter zit. En die reikte mij deze single vanmiddag nog aan. Ja, zo werkt dat dan. Dan mag je dat laten horen. We sluiten af met lokaal werk. En dat is ook iemand die bij ons in de studio is geweest. En heeft ook nog meegedaan aan een popronde. En dat is de lieftallige Bodine Monet uit Zandvoort.

0: is.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
3: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
2: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
4: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
2: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

Ja, dat is ook alweer zo in dezelfde periode dat Wave Zero in de finale stond van de Rob Agda Award. Namelijk ook deze band, die stond min of meer op dezelfde avond ook in die finale. En dat was Gangster, dat was een eindexamenproject, of beter gezegd een project van Daan van Putten. Ja, we hebben ook een Daan van Putten, Willem de Waard, ja. Alleen dat is er eentje die komt uit deze streek, uit Velsen, daar komt hij vandaan. Tegenwoordig geeft hij muziekles op een muziekschool, maar hij was de initiator van deze band Gangster. En wie hoorden we daar op de vocalen? Dat was Frauke van Es. Ja, zo af en toe komt dat gewoon nog eens een keer voorbij. En goed zoeken, die EP, die is nergens te vinden. Tenminste, de EP fysiek misschien nog wel. Moet je wel helemaal in de buurt van de IJmuiden zijn. Want misschien dat die nog ergens verdwaald in een of andere platenzaak nog te krijgen is. Maar voor de rest niet op streamingsdiensten of wat dan ook. Nee, Jaapie Koper heeft toevallig heel mooi nog de audiobestanden van dit fijne EP'tje uit 2009 weten te bemachtigen. En daar is hij toch wel redelijk zuinig op. Later zijn ook Frauke en Daan bij ons nog in de oude studio geweest. Daar zijn nog obscure opnames van. Maar ja, dan moet ik weer helemaal gaan zoeken van waar heb ik die nou gelaten. Toen hebben ze nog Slipping Away met een hele akoestische versie. Was best nog wel bijzonder. Nou, ik heb het weer over Wave Zero. Laten we dan nog maar eens eventjes een nummer van die jongens laten horen. Hier is The New Era van 2009. Dat album, dat zelf, dat enige album wat ze dus met eenzelfde titel hebben uitgebracht. Ook crimineel ondergewaardeerd, om even de tekst van Joost Verhagen aan te halen.

Ivy Fox. En dat doet sterk denken aan Paramore. Daar is ook nog iemand anders door geïnspireerd. Dat is High on Chai. Die doet dat ook eigenlijk. Maar zij zitten nog een beetje in het rafelige gebied. En High on Chai zit toch meer in het powerpop gebied. Dat is dan weer een klein verschil. Dopamine, zo heet deze single. Die zal weer een tijdje terug hebben uitgebracht. Band komt uit Den Haag. Daarvoor hoorde je Wave Zero. Die komen gewoon uit Castricum. Band bestaat niet meer. En dat had te maken met het overlijden van Tom Gaasbeek vorig jaar. Maar ze hebben dit jaar nog een eerbetoon gehouden in het jongerenorganisatie Egmond Binnen. Kortweg heet dat Joep. En daar hebben ze gewoon een avond aan hem opgedragen. En daarom is dat uit voortgekomen dat er nu de laatste tijd heel veel Wave Zero hier bij Alternative FM te horen is. Gewoon omdat die band toch, zoals Joost Verhagen, zelf een muziekmaker, heeft gezegd. Uit Haarlem komt Joost. Crimineel ongewaardeerd is. En dat is ook de reden waarom we dat met terugwerkende krachten een beetje proberen te, ja, terug te draaien. Zo moet je het zien. De volgende die we laten horen, dat is iemand die bij ons is geweest. Nou weet ik niet meer precies wanneer dat is geweest. Volgens mij is het in 2023. Meteen de eerste donderdag van dat jaar. Toen is hij bij ons in de studio geweest. Kan ook 24 zijn, kan zomaar een jaar daarnaast zitten. Bo Menning, we kennen hem van Astrid. Maar hij had begin dit jaar had hij onder North Star Runner. En dat is eigenlijk het, ja, het vervolg van Astrid. Daar had hij een album, The Dennen, uitgebracht. En een van de nummers die daarop staat is dit Sleet.

van ons van alweer een tijdje terug. Ik denk zo'n beetje het najaar van afgelopen jaar. Toen kwamen deze leden van Green Polder in onze studio terecht. En vervolgens ben ik op een gegeven moment een beetje na gaan denken. De namen Smeenke en Boon. En die bleken dus gewoon nog een illuster verleden te hebben. Namelijk bij Gotcha hebben ze gezeten. Daar hebben ze ingezeten. Hold On hoorde je. En zij niet alleen. Maar ook de frontvrouw van de band, niet Julien Gray. Die je dus overduidelijk hebt kunnen horen. Die zat daar dus ook in. Maar dat was dan wel een beetje in de nadagen eigenlijk van Gotcha. Maar goed, de doorstart is deze Green Polder. Ik kreeg daarna nog een keer een berichtje van onze muzikale burgemeester. Goeie band, hè? Ja, daar had hij het van afgeleid. Daarvoor hoorde je trouwens Sleet van North Star Runner. En dat is Bo Manning. En die kennen we nog in een verleden van Astrid uit Utrecht. Daar komt die band vandaan. Maar Bo Manning is nu zelf bezig. En North Star Runner is eigenlijk het materiaal waar hij dat onderuit brengt. Nu, tijd voor

0: dat was hem helemaal. En de heden de dagen zijn deze muziekmakers... Nou ja, zo creatief dat ze dus dingen bij elkaar hebben gestopt. Je hoorde een vleugje hier, de Police. Er zat ook iets van Britpop van Blur in. En er zat ook nog iets van een hele vroege The Jam. Als dat wat mensen thuis zou zeggen. Maar The Jam was ook zo'n illustre band. Daar zat Paul Weller onder andere in. Ja, en die scoorde de ene grote monsterhit naar de andere grote monsterhit in Engeland. En dat werd behoorlijk gefroten daar in dat andere gedeelte aan de andere kant van de Noordzee. Maar dan praat ik over nou ruim 40 jaar terug. Maar dat zal denk ik wel een beetje voor de tijd van de man die ik aan de telefoon heb. Want dat is Jelmer Luimstra van de Darkwave, want die hoorde je net. Forget heette dat nummer. Jelmer, goedenavond.
1: Goedenavond, hallo.
0: Nou, daar heb ik alles eigenlijk erin gestopt wat ik erin moest stoppen, denk ik. In dat nummer. Dat
1: was een hartstikke leuke aankondiging. Ja, de Jam, luister ik wel naar, hoor.
0: Ja, dat...
1: zeker wel. Ja,
0: dat zijn denk ik ook wel je helden of voorbeelden, als ik het zo begrijp.
1: Ja, nee, absoluut. De Darkwave, deze band luistert. Ja, we laten ons heel erg beïnvloeden door die periode in de muziekgeschiedenis. De New Wave en ook de punktijd natuurlijk.
0: Ja,
1: dat is echt wel wat wij met z'n allen heel vet vinden.
0: Ja, maar ik vond eerst nou, die Police, dat kan ik wel staven. Helemaal een beetje aan het begin met dat vinnige gitaartje. En dan ja, hoor je dan de Blur, dus dat is een beetje de stevige kant. En ergens dan toch hoor ik ook een beetje, hey, de Jam hoor ik er ook even tussendoor. Dus ik denk, ja... Het zijn allemaal van die dingetjes waarvan ik denk... ja, dat zit allemaal in jullie band, eerlijk gezegd. Ja. Dit komt trouwens van de EP Trapped Behind... en dan Empty Glass of Behind Empty Glass?
1: Glass Walls.
0: Trapped
1: Behind Glass Walls,
0: oh,
1: ja.
0: God. Ja. Dan heb ik het hier voor me staan en dan moet ik met zo'n schuifbalkje inderdaad... Trap Behind Glass Walls. Dat had iets met de sociale media, telefoons, dat soort dingen. Daar had het allemaal mee te maken, denk ik. Toch?
1: Ja. Dit specifieke... Dit trouwens niet eens. Ja, dat,
0: nee.
1: Er gaan wel veel van onze nummers over, maar dit gaat specifiek... dit is een frase uit het nummer One of These Days. En dat gaat eigenlijk over een kreeft die in een aquarium zit in een restaurant...
0: Oh.
1: En je weet al wat er dan met die kreeft gaat gebeuren.
0: Ja, die wordt soldaat gemaakt. Ja.
1: Uitzichtloosheid in het leven, daar staat het voor. Dus dat is een beetje, het is een beetje priesterzin, maar ik vond het wel mooi.
0: Ja, dat brengt ons op het volgende. Want nadat jullie dus al een single hadden uitgebracht, dan moet ik weer eventjes gaan koekeloeren, want er zit nog meer in. Want dat was een cover. En wij zijn natuurlijk niet echt van de covers. Eternally is Here. Die hadden jullie daarvoor nog uitgebracht. Waarom hebben jullie die cover uitgebracht?
1: Ja, dat is eigenlijk een nummer dat we al heel lang spelen. Van de Gang Club. En dat is ook een van die punkbands uit die tijd. Postpunk een beetje vooral. Hè, waar wij ook erg op beïnvloed zijn. Kijk, wij vinden het wel leuk om af en toe ook eens een keer gewoon een cover te spelen. Als je ons live ziet spelen, spelen we bijvoorbeeld ook A Forest van The Cure.
0: Mm.
1: En af en toe even eentje doorheen gooien. Dat is gewoon, vinden we gewoon leuk. En je hebt heel veel bands ook die ook wel wat covers af en toe ertussen doen. Die noemen een band als The Cramps of zo, weet je. Die hebben dat ook heel veel gedaan. Mm. Af en toe best leuk. En we dachten, we hebben op een gegeven moment wat live tracks opgenomen. En daar was dit eentje van. En toen dachten we weet je wat, we gaan het gewoon apart uitbrengen.
0: Ja,
1: grappig experiment of zo. Maar,
0: dat is dan bij deze jongen is dat net even verkeerd. Hè? Want ik heb een beetje ferm ingezet op de sociale media. Covers en tribute, daar moeten we nou, die kant moeten we nou net niet op. Dus dan komt hij ergens ook niet onder de aandacht in dat opzicht. Ik maak hier en daar nog wel eens een uitzondering, maar dat is dan wel heel erg uitzonderlijk. Ja, en dat zit hier mij. Ja, maar goed.
1: Dat is ook goed, hè? Want je hebt natuurlijk heel veel tribute en coverbands. Die worden heel makkelijk geboekt door verschillende venues.
0: Nou,
1: in Nederland.
0: Dat is een reden, dus, hè?
1: Het is juist heel goed als media daar ook een beetje streng op zijn.
0: Ja,
1: ik kan het best wel waarderen.
0: Ja, nou.
1: Is je alsnog goed beluisterd, hoor. Dus dat is helemaal goed.
0: Dat is dan fijn voor jullie. Maar goed, we gaan het nu hebben lekker over die nieuwe single. Want daar, want toen jullie ermee kwamen vorige week, of anderhalve week geleden bij ons in de 3 voor 12 Noord-Holland mailbak, toen dacht ik, ja, dat kunnen we dan ook wel voor Alternative FM gebruiken. Want daar is dit dan weer het uitvloeisel van. Want soms lopen die dingen wel eens door elkaar heen. En in dit geval ook. Maar jullie kondigden dat toch aan dat het wel een heel speciaal nummer is. En ik heb hem ook beluisterd. En ik moet je ook zeggen, het is best wel een episch nummer voor jullie geworden.
1: Ja, 8 minuten lang zo ongeveer. Ja.
0: Ik hoor ook een sirene bij jou op de achtergrond. Net bij ons hier. En nu hoor ik bij jou ergens nog een sirene. Klopt dat?
1: Sirene?
0: Nee, niet.
1: Dat gebeurt hier niet. Nee.
0: Oké, dan is hij alsnog bij ons. Maar goed, ga door.
1: Ja. Nee, wij maken dus gewoonlijk eigenlijk best wel snelle muziek. Niet uptempo, post-punk nummers. Een beetje beïnvloed ook door The Clash en zo. En dat soort bands.
0: Ja.
1: Maar ja, wij vinden het ook wel... Kijk, als band is het ook leuk om iets anders te doen. En wij wilden ook kijken of wij onszelf opnieuw konden uitvinden... door een wat rustiger nummer te maken. Een beetje misschien een beetje in de sferen van zo'n album als Pornography van The Cure. Dat hele donkere, vroege jaren 80 geluid. En dan mag het ook best wel wat langer duren.
0: Ja.
1: Dus bij dit nummer, ik probeer hem dan altijd wel een beetje toe te sturen naar... laat het toch wat korter maken, want de aandachtspan van mensen is misschien niet al te lang. Maar we hebben daar behoorlijk wat discussies over gehad. Uiteindelijk is het toch gewoon zo lang gebleven als het is geschreven door Pepijn Grimmelijkhuizen, onze bassist.
0: Ja.
1: En ik denk dat we er heel blij mee mogen zijn, want het is gewoon heel leuk om eens een keer zo'n langer iets... te maken. Ik denk zelf dat het goed gelukt is. Ik hoop dat de luisteraar dat ook ging.
0: Zal ik je wat zeggen? Ik vind het ook hoor. Dan moeten ze maar gewoon de moeite nemen om 8 minuten lang te gaan luisteren.
1: Ja.
0: Is voor sommige mensen best wel een beetje lastig. Hè? Maar 8 minuten is gewoon een prima nummer. Ik denk dat er hier iets ergens in de fik staat. Ik hoor sirenes voorbij komen. Ik ga zo wel even kijken wat er aan de hand is. Maar goed, we gaan even naar dat nummer terug. Pepijn Grimmelijkhuizen, daar had je het over. Die kwam ermee aan met dit nummer. En hij had ook, geloof ik, ook de tekst erbij geschreven.
1: Ja, zeker. Hij kwam op een gegeven moment met dit nummer aanzetten. Dat heeft hij dan gewoon gemaakt op GarageBand, op zijn computer.
0: Hmm.
1: En dan presenteert hij wel eens wat aan ons. En inderdaad, die teksten ook bij. Ik ben dan, ik ga er nog vaak nog wat aan fine-tunen als hij dan met een nummer met een tekst komt. En ik heb er nog wel wat dingen aan toegevoegd ook. Maar grotendeels zijn tekst. Ja, het gaat eigenlijk over, het is best wel down. Het gaat over een vrouw die eigenlijk heel erg verlangt naar een oude vriend van haar. Of een oude liefde. En ze kiest er eigenlijk voor om... een beetje de wereld te verlaten, zullen we maar zeggen. Dus het is een beetje een dramatisch nummer. Misschien ook wel een beetje filmisch of zo. Ja. Ik vond het wel mooi. Maar
0: dus...
1: het is als zanger is het best ingewikkeld om deze tekst ook te onthouden, omdat de hele tijd hetzelfde is bij het couplet. Dus ik heb daar echt nog een hele tijd over gedaan. Dat zijn weer dingen die je
0: Maar
1: dan hebt.
0: Maar dan kom je met die verfijning. En wat zegt dan Pepijn ervan? Want die heeft het oorspronkelijke nummer dan gemaakt.
1: Ik ben zelf ook journalist. Ik werk veel met taal. Dus, en dat is ook wel mijn pakje aan. Dus daar laat hij me dan ook altijd wel vrij in.
0: Mm.
1: Het is natuurlijk ook altijd een proces zo'n nummer maken met z'n allen. Iemand die begint al met het nummer te brengen en te schrijven. En dan komt ook nog wel eens, bijvoorbeeld de gitarist komt dan met een ideetje voor leuke gitaarlijntjes hier. Ik kom dan met mijn ding voor teksten die dan nog wat anders kunnen. Of ik heb ook tweede stemmetjes hier en daar bedacht en zo. Zo koet iedereen een beetje wat.
0: Mm-hmm.
1: Onze gitarist Olaf bijvoorbeeld, die heeft er zit zo'n soort van bridge stukje in. Daar heeft hij een soort van XX-achtige... patroontje bedacht. Weet je, dat is ook leuk als gewoon iedereen een beetje creatief kan zijn. En er uiteindelijk iets heel... iets leuks vond het pas al of zo uit.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Nee, daar laten we ons ook altijd wel vrij in. Er zijn soms verhitte discussies, maar we komen er wel uit.
0: Ja. Dan is het natuurlijk de vraag... waar is The Dark Wave te vinden op het wereldwijde web?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is eigenlijk een hele simpele, thedarkwave.com, dat is onze website.
0: Mm.
1: Maar goed, je wil natuurlijk ook ons kunnen luisteren. Dat kan natuurlijk op alle streaming platforms, zoals je dat dan moet zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat kan. We hebben ook vinyl uit en dat ligt bij alle winkels van... ik weet niet of ik die namen mag noemen, maar Plato en Concerto, daar liggen we overal.
0: Ik vind het goed.
1: Nou, prima. Het... maar ja, goed, als je ons wil vinden, we liggen niet in andere winkels. Dus
0: laten we zeggen, de betere platenzaak Sounds zou ik ook noemen in Haarlem, want daar zal die ook wel een keer terechtkomen. Toch?
1: Ja, daar moeten we nog een keer mee praten. Ja. Dat
0: lijkt mij een goed plan, want dan zijn jullie ook in Haarlem te vinden in dat opzicht.
1: Ja, dat is een goeie. Ja, okay, ja.
0: En waar zijn jullie dan nog verder te vinden dan alleen de website?
1: Natuurlijk de socials, ja. Nee, we zijn op de verschillende social media platforms zijn we actief. Ik denk het meest op Instagram en Facebook zitten wij. En we vinden het altijd wel leuk om op Instagram ook wat kleine video's te maken van de nummers die we dan maken. Dat noemen we van die reels. Dat is gewoon altijd wel leuk om een beetje van je creativiteit in te stoppen. Dat heb ik ook weer voor Alone gedaan. Ik was op vakantie in Georgië in een heel mooi berglandschap met allemaal mist achter me. En daar hebben we dan even heel snel een videootje opgenomen. En dat is nu de reel geworden die morgen erop komt. Dus dat zijn van die kleine leuke dingen die wel leuk zijn om te doen op Instagram. Maar als band kan je niet zonder social media ook tegenwoordig. Hè? Dat is echt wel iets wat toch gewoon dat je moet.
0: Dan gaan we hem laten horen. Hier is The Dark Wave. De single komt morgen uit en het nummer dat heet Alone.

Joanna Jorgu was dit met Marble Gaze. En we kennen Joanna Jorgu nog uit 2023 toen zij in de popronde zat. En dit is totaal iets anders. Het bereid je maar voor. Dit gaat wel een beetje het nieuwe werk worden van Joanna Jorgu. De komende tijd. Daarvoor hoorde je trouwens de Darkwave met Alone. Vorige week hadden wij haar in de uitzending. En dat is Effie met You Showed Me Otherwise.

Nou ja, vorige week heeft ze dat helemaal uit de doeken gedaan. En dan blijkt ze een labeltje te hebben. Dat heet ADHD. Dat vind ik wel leuk. Heeft ook te maken met de gasten die wij straks nog hier gaan krijgen. You showed me otherwise. We gaan er nog eentje doen. En dat is Francis Ogenblik. Tot aan het eind van uur nummer 2. Me and my name.

0: time what's written and what's said.
1: ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
3: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat dit bedrijf gewoon niks meer waard is.
2: De provinciale staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Caspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarbij staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

0: is altijd leuk als mensen precies een jaar na dato dan op een gegeven moment terugkomen. Dat is met Wendy Moore ook het geval geweest. Ze was 9 juli bij ons te gast. Ja, voor haar een min of meer een thuiswedstrijd, want ze komt uit Zandvoort. En toen heeft ze dit nummer akoestisch gespeeld. Maar dit is natuurlijk even de volle bak versie. Ja, en die klinkt natuurlijk totaal anders als datgene wat ze uitvoerde met een akoestische gitaar. Wie goed gekeken had en het een beetje goed in de gaten had gehouden, die had verwacht dat er vanavond ook een band in de studio, en die zouden akoestisch komen spelen. Maar ja, toen zag ik ergens zondag, en eigenlijk daarvoor al, zag ik 32, 33 graden met het niet werkende airco in deze studio. Luc zit ook nee te schudden. Dat gaat hem niet worden. Dus toen hebben we het afgeblazen. Heb ik wel meteen aan Luc gevraagd. En Luc zit ook in de studio. Dus hij is er dus gewoon alsnog. Hey Luc.
1: Hey Jaap.
0: Ja, want dat moest even snel geregeld worden.
1: Dat moest zeker snel. Ik ben daarna nog naar de basgitarist gegaan. Die lag te slapen. Ja. Heb ik op zijn deur lopen bonken, aanbellen. Nou, die werd gewoon niet wakker. Ja. Dus uiteindelijk maar gewoon blijven bonken. En een uurtje later, toen werd hij wel wakker. Nam die telefoon op. Ah, was niet helemaal mijn.
0: Hij was een beetje verrot.
1: Hij was heel verrot.
0: Ja. Maar goed, hij komt gewoon mee. 1 oktober is de nieuwe datum.
1: Jazeker.
0: En in het dorp zei ik, want ik wil nog wel eens een kop koffie drinken om 8:30 ochtends als een van die hutten daar open gaat. Toen zei de uitbaatster van die hut, die zegt van ja, oh, wat ga je dan doen? Ik zeg, nou, oorspronkelijk was het de bedoeling dat ik een vierkoppige band, dan zou ik een fotograaf. En dan hebben wij nog met z'n drie. Dan zitten we met z'n achter in een studio van 30 graden plus. Ik zeg, dat wordt het niet. Dus hebben we het verplaatst naar 1 oktober. En dan is het geen 30 graden. Dat kan ik je nu al vertellen. Dus,
1: nee, dat scheelt.
0: Dat lijkt mij gewoon uitgesloten. Je weet het maar nooit in dit land. Dat misschien de mussen dood van het dak vallen. Dat kan best zomaar 20, 25 graden nog zijn in oktober. Dat zal niet de eerste keer zijn. Maar goed, daar ga ik nu niet aan denken. Maar welkom, Luc. Want jij bent de voorman van Trashwood.
1: Ja, dat klopt. Jazeker. Ja.
0: Even over de band. Want die herhaling gaan we dus ook op 1 oktober nog een keer doen.
1: Ja, helemaal goed hoor.
0: Maar dan hebben we nu even, om de pijn een beetje te verzachten, hebben we je dan toch nog even gevraagd om even langs te komen.
1: Ja, hartstikke
0: die top. Band, wanneer is die begonnen?
1: We zijn in 2023 begonnen.
0: Ja.
1: Ik was eigenlijk, daarvoor heb ik in allemaal coverbands gezeten. Hmm. En ik was er net uit mijn laatste coverband uitgetrapt. En ik dacht, nou,
0: dat zo?
1: Je zal het misschien niet geloven, maar ze vonden me te druk. Ze vonden me veel te druk.
0: Dat is mij nog niet opgevallen, maar goed. Maar goed. Ja.
1: Dus ik dacht, weet je, ik wil eigenlijk wel eens een keer iets met eigen werk gaan doen. Dus ik een beetje in de Zaanstreek gaan kijken, weet je, daar woon ik natuurlijk.
0: Ja.
1: Toen kom ik de bassist tegen bij een jam sessie. En ik dacht van, hé, weet je, wij gaan een band starten.
0: Ja.
1: Nou, dus een drummer gevonden, gitarist gevonden. Die zitten er allebei niet meer in.
0: Nee.
1: Dus een nieuwe gitarist gevonden, nieuwe drummer. Zitten er ook allebei niet meer in.
0: Nee.
1: En nou zijn we eigenlijk, hopen we, in de laatste versie.
0: Ja.
1: En ja, het is gewoon een hele leuke groep, weet je. En het gaat eigenlijk gewoon, ja, gewoon ziek hard. Het rommelt lekker aan. En we hebben nu weer een nieuwe drummer. En die gaat morgen zijn debuutshow met ons spelen in Swaf.
0: Ja. In Hoorn is dat, Swaf.
1: In Hoorn, inderdaad. Ja, ja. Dat hele leuke tent.
0: Ja, echt... ik ben er toen bij de popronde van 2024 ben ik er geweest. Maar dat was geen succes. Die bands die daar dan optraden. Het was hutje bitje, was het die Swaf.
1: Ja,
0: sorry
1: het,
0: voor die mensen in popronde horen, maar dan loop ik snel weer naar buiten. Dus dat was een popronde horen in 2024 voor mij dan.
1: Maar ja, goed. Nee, maar je hebt ook dat, zoals het toilet het is wel staat op het podium.
0: Ja, het is wel een lekker tentje om daar, want daar treden regelmatig luidruchtige bands zoals jullie dat zijn.
1: Ja, zeker.
0: Nog iets over Trashwood gesproken. Jullie hebben ook een lijntje lopen met andere bekenden van mij, want ik heb ze geïnterviewd ook in hetzelfde jaar 2024 toen ze in die finale hebben gestaan van de Popprijs.
1: Oh.
0: Amstel en Meerlanden. En dan weet jij bijna over welke band ik het heb. Namelijk De Kruk.
1: Oh, De Kruk. Ja, zeker, zeker, zeker. Nee, dat zijn hele leuke band. Die is ook heel grappig. Want ik kwam dus, op een gegeven moment ging ik naar iets van die Rob Agda Awards of zo. Het was een lezing erover of zoiets.
0: Ja.
1: En ik kwam die gozer van de Kruuk tegen, die gitarist.
0: Ja.
1: En hij zei, ja, we hebben geen zanger. En weet je, maar zodra ik er weer eentje heb, wil ik eigenlijk wel weer gigs gaan regelen en zo. Ik zeg van, nou, als je me dan contacteert, weet je. Dus ik had hem mijn nummer gegeven. Al lang alweer vergeten. Ja. Een jaar later ongeveer, heb die gozer me. Hey, Luc, ik ben weer compleet. Zullen we samen spelen? Dus ik zei, nou, helemaal cool, kerel. Nu, nou, we hebben denk ik wel 15 keer samen gespeeld dit jaar.
0: Ja, want zij hebben nog dit jaar een album-release show gedaan. En daar stonden jullie in de support. Die C-punt in Haarlemmermeer, in Hoofddorp.
1: Ja, dat klopt. Met alles ook. Dat, ja, dat was een hele gave show.
0: Ja. Hoe belangrijk is dat, dat bands elkaar opzoeken? Voor een band als jullie en de Kruuk natuurlijk. Want jullie opereren toch redelijk samen op, heb ik het idee.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat is heel belangrijk. Dat, ik heb echt gemerkt dat het... dat het beste werkt, is als je gewoon... en het, zeker als het een wisselwerking is...
0: Ja.
1: Dat als bandjes gewoon samen dingen gaan regelen... en je elkaar meeneemt... dan is het zo veel makkelijker, weet je. En dan op een gegeven moment dan heb diegene daar contacten... en dan heb jij daar contacten. En dat kan zeker voor beginnende of opkomende bands... kan dat zo erg helpen om je touragenda uit te breiden.
0: Ja, dus dat...
1: dat is heel belangrijk.
0: Ja. Voordat wij weer verder gaan praten... heb ik al... Eén van de werkjes die officieel is uitgebracht, heb ik klaarstaan. Dan moet ik alleen even de volgorde weten. Wat was er eerder? Rusty Friend of I Wrote a Song?
1: I Wrote a Song was de allereerste.
0: Aha, dus dat is dan goed gerokt. En op goed gevoel heb ik dat ook gedaan. Want die staat ook nu als eerste klaar.
1: Wat de held.
0: Ja, even over die song. I Wrote a Song.
1: Ja.
0: Hoe is die ontstaan in het brein van Luc Pranger?
1: Zo, dat is een, nou, dat is toch een aardig brein, weet je. Dat, ja. Wat de drukte daar. ja. Nou, ik speelde eigenlijk net gitaar. En het is het eerste nummer wat ik ooit geschreven had. En ik, nou, ik zat op mijn slaapkamer. En ik dacht, weet je, ik ga gewoon een keer wat proberen, weet je. Dus ik dacht van, ja, weet je, waar beginnen mensen vaak mee, weet je. Denk, ik begin gewoon met een liefdesliedje, gewoon een beetje schattig. En ik zat gewoon te spelen met een paar akkoordjes. En op een gegeven moment kwam dat refreintje eruit, weet je. Wrote a song for you. En ik dacht van, hé, dit is catchy, weet je. Dus ik ben er wat mee gaan doen. En dat, ik dacht van, hé, dit is zo vet.
0: Ja.
1: En daarna ben ik gewoon gaan schrijven. En dat bleef ziek lang gewoon allemaal op papier staan. Tot ik uiteindelijk, nou ja, Trashwood begon.
0: Dan gaan we hem ook nu laten horen. Hier is Trashwood met I Wrote a Song.

0: gek. Hij is in één keer afgelopen. Dat hoor ik dan. En dan ben ik zo gezellig aan het praten. Dat ik denk, die nummers van Trashwood, die zijn niet zoals bijvoorbeeld de nieuwe single van The Dark Wave, 8 minuten. Is dat wel een streven misschien? Dat je iets langere nummers gaat maken? Of,
1: De meeste nummers zijn een stuk langer van ons.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk toevallig, degene die we nu hebben uitgebracht, zijn allemaal 3 minuten.
0: Ja.
1: Maar ik denk 5, 6 minuten is eigenlijk de standaard ongeveer van wat wij spelen. Dat,
0: dat wel?
1: Dat, ja, zeker, zeker. Minstens de helft van de set is allemaal 5, 6 minuten.
0: Ja. Maar jullie denken wel na over een lengte van een song. Want Jelmer Luimstra, die in het vorige uur, je hebt het staartje van het telefoongesprek heb je kunnen horen. Die zegt, ja, 8 minuten, dat is een aandachtspanne. Tegenwoordig zijn die mensen na een paar seconden zijn ze alweer de aandacht kwijt. Dus denken jullie daar ook over na, over de lengte van de nummers?
1: Nou, we proberen het wel. Het is, met een hoop nummers lukt dat. Maar vooral met het nieuwe wat we nu aan het schrijven zijn, dan merken we gewoon van, dit is zo lijp. We proberen dan weer nummers van 3 minuten te maken, maar het gaat allemaal uit zichzelf naar de 5, 6 minuten steeds. Het is echt... Dat is echt een valkuil. Dan denk je van, oh, dit is lekker, weet je. Lekker catchy. Ja. En dan zit je later te kijken van, nou, hoe lang duurt het eigenlijk? Dan denk je van, kut, weet je, is het weer. Maar ja, dan moet je gewoon echt wel, zeker met die aandacht, weet je. Gewoon dat, zeker op Spotify, maar ook als het op radiozenders wordt uitgezonden. Je moet eigenlijk niet over die 3, 3,5 minuten heen gaan.
0: Ja, want dan weet je dat je aan de beurt bent en dan word je niet meer gehoord in ieder geval.
1: Ja, of het wordt gewoon niet gedraaid, helaas.
0: Ja, nou ja, goed, wij hebben...

0: lange nummers te spelen. Want de interactie met het publiek, merk je dat dan ook? Als je lekker losgaat op een nummer?
1: Nou, ik merk het vooral dat het erom gaat om... of ze de nummers echt gewoon... Ja, niet altijd per se om de lengte. Maar wel om of ze ze gewoon echt nice vinden, weet je. Dan merk je gewoon echt dat ze gewoon... Als ze echt denken, dit is catchy of dit rockt, weet je. Ja. Dan gaan ze uit zichzelf gewoon los. En dan voegen wij ons sausje eroverheen, weet je. Met die energie en alles. En dan, ja, weet je. Dan hebben we zo'n een of andere rit toch altijd weer te pakken.
0: Ja. Nu zijn jullie de volgende band die uit de zaal streekt. We hebben hier bijvoorbeeld Dayfish hebben we hier gehad.
1: De naam zegt me wel, maar ik heb ze nog nooit gezien.
0: Ja, nee, die band, dat is een beetje top 40. Dat zijn jonge vaders. Zo willen ze dat noemen. En dan was er nog een band, die ben ik even kwijt. Die heet The Selfish.
1: Ja, nee, die ken ik zeker wel.
0: Lorena en de Tijd.
1: Die ken ik ook.
0: Er zit ook nog een band waar Misha Sprenger in zit. Dat is een beetje een bluesband. Die komen ook daar volgens mij.
1: Damned and Dirty?
0: Damned and Dirty.
1: Ja, hele lepe band.
0: Ja, en jullie dan? Dus er zit toch wel behoorlijk... er is toch wel een beetje muzikale activiteit als het gaat om bands.
1: Er zit een hoop muzikale activiteit daar. Gewoon echt hele leuke bandjes.
0: Ja.
1: Eentje die ik zelf heel leuk vind is... jong bandje, allemaal hele jonge gasten. Pulletje, dat is zo'n...
0: ja, dat zegt mij
1: punk,
0: niet niks.
1: Ja, ze punkband uit de Zaanstreek. Ja. Allemaal, nou, ik denk echt dat de oudste misschien 18 of zo is.
0: Ja.
1: Maar ziek leuk. Doen een presentatie ook goed. Leuke shows, ja. Weet je. Dat,
0: lukt het ook een beetje in de Zaanstreek om een beetje te spelen ook?
1: Ja.
0: Als ik jullie zo hoor.
1: Dat gaat verbazingwekkend goed. We spelen echt, nou, wat is het? Ik denk dat we over de 40 shows heen gaan dit jaar.
0: Ja.
1: Daarvan zijn er... Ik denk dat er ongeveer 15 in de Zaanstreek waren. We hebben elke tent in de Zaanstreek hebben we al gespeeld.
0: Ja.
1: En ja, het is gewoon lijp. En het wordt steeds meer door heel Nederland heen. Dan gaan we weer spelen. September spelen we in Arnhem. En het gaat echt overal, weet je. Ja. Net als we hebben vorig jaar ook op het TT-circuit in Assen gespeeld.
0: Kijk aan.
1: Dat was,
0: kijk aan.
1: Ja, dat was lijp. Dat was lijp.
0: Ja, nou, dat passen jullie bij het motorsportpubliek. De motorsportliefhebber.
1: Nou,
0: die zijn er wel voor dit werk, hoor, denk ik.
1: Ja, zeker. Het was wel even wennen voor ze. Ze wisten niet wat ze kregen. Dus het was wel gewoon van, kwam met die energie en die druk. Maar dat zie je altijd. Het is bij ons, mensen moeten even het helft van het eerste nummer moeten ze even wennen.
0: Ja.
1: En als ze dan merken van, oké, die drukkigheid stopt niet. Het is echt gewoon serieus. Dan, dan hebben we ze vaak gewoon gewonnen.
0: Gaat het los. De volgende die we laten horen is Rusty Friend.
1: Lijp.
0: Wat kan je daarover vertellen?
1: Ja, nou die heb ik eigenlijk geschreven in een vrij depressieve periode. Ja. Ik was, hoe oud zal ik geweest zijn? Ik was 20 en het, weet je, ik was gewoon depressief en het, alles ging gewoon niet zo lekker.
0: Ja.
1: En ik was gewoon een beetje suïcidaal, weet je. Dat, en gelukkig al helemaal overheen hoor, dat is allemaal goed gekomen. En ik was gewoon in een... in een depressieve periode. En ik heb het toen geschreven uit het perspectief. Weet je, van ik denk van ja, meer mensen zijn depressief. Dus ik heb het geschreven uit het perspectief van een depressief meisje.
0: Ja.
1: Die zelfmoord wil plegen met een roestige schaar.
0: Ah.
1: Erg gezellig natuurlijk.
0: Ja, maar songs moeten geschreven worden en gedeeld. Vooral dat. En het verhaal wat je schetst is natuurlijk wel heel serieus. Dus... Zullen we, en het is ook een thema wat heel erg speelt op dit moment. Hè? Dus dat, daar, ja, het thema speelt enorm. Mentale gezondheid en zelfdood. Mm. Dat is toch wel een van de thema's die spelen in de muziek. Trashwood allemaal. En nu met Rusty Friend.

0: Ja, en het leuke is, dan kom ik met de naam Trashwood binnen de gelederen van Alternative FM. En dan zie ik Marcus alweer kijken, blijven de ramen wel in de sponningen zitten. Ja, die blijven wel in de sponningen zitten. Want de band heeft gezegd, wij willen akoestisch spelen. Dus dan blijft dat zeker wel in de sponningen zitten. Want dit is zoals jullie klinken in werkelijkheid. Hè? Dus,
1: ja, dat klopt.
0: Live moet het gewoon energiek en met rammen de gitaren en noem maar op.
1: Ja, ik denk als we dat hier doen, dat het gebouw instort. Dat,
0: ja, dat lijkt me niet, dat lijkt me niet slim. Maar dan hebben we het ook even, want Rusty Friend heb je net kunnen horen. Akoestisch, zeg je, kunnen we het ook.
1: Ja, zeker.
0: Maar begint een nummer voor jullie dan ook op de akoestische gitaren? Of hoe ontstaat er een nummer van Trashwood?
1: Dat verschilt een beetje. Ja. Je hebt vooral nieuwe nummers waar we mee schrijven. Die schrijven we dan met Delano en Johnny, de gitaristen.
0: Ja, ja.
1: Dat is elektrisch. En de nummers waar ik dan mee kom,
0: ja,
1: die worden allemaal thuis op een akoestische gitaar geschreven. Dus het is een beetje een wisselwerking. En sommige, ja, dingen merk ik al heel snel van, oké, dit is lijp.
0: Ja.
1: Maar op dat, weet je, dat oude akoestische dingetje van mij klinkt dat niet, weet je. Dat moet in de studio.
0: Nee, maar aan de andere kant, akoestisch vereist natuurlijk wel een andere mindset en op een andere manier spelen. Dus dan neem ik aan, heb jij ooit wel eens gehoord van MTV, waarbij Nirvana op een gegeven moment de akoestische set ging spelen? En is dat ook meteen van, wat zij kunnen, kunnen wij natuurlijk ook.
1: Dat is eigenlijk het hele idee.
0: Ja?
1: Het plan is ook eigenlijk dat we bij onze live akoestische sets, dus die we eentje spelen we dan in Sonje,
0: ja,
1: op 27 september.
0: Ja.
1: We kleden het ook aan als die MTV dingen en zo. Dat is echt wel onze inspiraties om de nummer allemaal een net ander randje te geven.
0: Ja.
1: En dat zijn er echt nog wel achtergekomen dat het een hoop werk was om ze om te vormen en zo.
0: Ja.
1: Want je denkt, dat doe je wel even. Maar je merkt echt, dat moet allemaal anders. Er moet een andere vibe in. Het moet langzamer. Het moet anders gezongen worden.
0: Ja.
1: Maar dat is uiteindelijk toch nog best wel goed gelukt.
0: Toch wel. En 27 september doen jullie het daar. En op 1 oktober, dat is 4 dagen later, zitten jullie gewoon bij ons in de studio om hetzelfde kunstje dan nog een keer te doen. Je kan nu even rondkijken hoe het dan ongeveer eruit ziet.
1: Ja,
0: die ronde tafel, voor die mensen die normaal op YouTube
1: meekijken. Ja, dan kan de drumstel mooi op staan.
0: Ja, precies. Die gaat toch die verdwijnt ergens in de hoek. Dus daar zouden ze allemaal terecht kunnen. Dus volgens mij moeten jullie met z'n vieren daar makkelijk allemaal kwijt.
1: We zijn met z'n vijven, maar dat moet helemaal goed komen.
0: Toch. Dus betekent vijven. Gaat de fotograaf Shane Hegerberg ook meespelen?
1: Nee. We hebben 5 bandleden. We hebben 2 gitaristen, 1 drummer, een bassist en dan ik die zingt. Dus met Shane zijn we dan met z'n zessen.
0: Ja, oké. Dus, en die zouden ook vandaag zo zijn gekomen. Dan waren we dus niet met z'n 8 geweest, maar met z'n 9.
1: Met z'n 9 inderdaad.
0: Ja. Kun je het voorstellen dat we daarom gezegd hebben, nou, we doen het maar even niet. Met
1: veel
0: deze temperatuur.
1: Te heet, ik merk het hier nu al.
0: Ja. Dat is één. Dus de akoestische, het verhaal over de akoestische versies, die hebben we dus nu eigenlijk ook een beetje, min of meer verteld. Maar wat zijn jullie voor een band? Jullie zijn erg luidruchtig, dat hebben we gehoord. Waar kunnen we het een beetje mee vergelijken? Zit er überhaupt vergelijkingsmateriaal mee?
1: Ja, dat is een goeie. Ja, ik zelf ben dat ik oorspronkelijk begon met schrijven, was ik gewoon helemaal in mijn Nirvana-fase.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar kwamen voor mij wel wat inspiraties vandaan. En ja, ik weet dat de andere bandleden hebben ook hun eigen helden waar ze weer dingen van toevoegen. Ik durf niet voor hen in te vullen welke dat zijn, want dat ga ik sowieso fout hebben.
0: Ja.
1: Maar ik ga heel eerlijk zeggen, ik vind het moeilijk om te zeggen waar we echt mee te vergelijken zijn. Ik denk gewoon met een hele berg herrie, weet je. Ja. Dat sowieso.
0: Maar sowieso alternatief.
1: Ja, zeker. Ja. Zo noemen we onszelf ook. Ja. Alternatieve rock.
0: Ja.
1: Ik zou ook niet weten hoe we het anders moeten noemen.
0: Ik denk dat je daar eigenlijk ook best alles mee zegt in dat opzicht. Jullie weten wel met de optredens die ik gezien heb, en tenminste via de foto's van de fotografen waar jullie gespeeld hebben, dat het nogal behoorlijk tekeer kan gaan.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ik heb mezelf ook wel eens een keertje knock-out geslagen per ongeluk. Moest ik naar het ziekenhuis en alles.
0: Ja. Knock-out geslagen?
1: Ja. Was in Heroes vorig jaar.
0: Ja.
1: We waren het 4e nummer. En op een gegeven moment, ik maakte een sprong. En ik klapte met mijn gezicht in de mic.
0: Ja.
1: En ik viel op de grond. En ik was echt voor een paar seconden bewusteloos. En ik kwam weer bij.
0: Ja.
1: Stond ik op. Toen viel ik later weer op de grond. Dus het is soms wel risicovol. Maar ja, we willen gewoon veel gekte. Veel energie. Het is eigenlijk gewoon wat ik zelf zo graag zou willen zien. Ja. Als ik naar een band ga. Weet je, maar zulke energie. Ik kom het gewoon met die gekkigheid niet tegen, weet je, in ja. Nederland. Maar ja, we proberen gewoon heel veel gekte te doen, weet je, gitaren kapot te slaan, weet ja, je, gewoon ja, ja. als we maar druk en ja, gewoon een mooie show kunnen neerzetten.
0: Ja, ben jij ook iemand die van het podium houdt?
1: Ja, dat is echt gewoon geen twijfel.
0: Ja.
1: Gewoon, ja, ik denk dat ik nergens liever sta dan op het podium. Dat is gewoon, ik denk nog liever op het podium dan in de zaal zelfs.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan ga ik even tussendoor nu even wat anders laten horen. Want er was ooit een iemand, en hij leeft helaas niet meer, maar ik heb hem al meerdere malen, de afgelopen weken zelfs, meerdere malen ook hier opgevoerd. En dat is Ramon van Geitenbeek van Hoefs. Ken je die?
1: Nee.
0: Die band, Hoefs.
1: Nee, dat zegt me niks.
0: Nee, Ramon van Geitenbeek was ook iemand die, nou, een podium, daar was hij eigenlijk wel voor. Kreeg tinnitus. Ja, en dat is een beetje zijn oorshuizen daarin.
1: Nee, ik ken het.
0: Dat was gewoon verschrikkelijk. En ook hij is er niet meer. Maar gelukkig hebben wij natuurlijk nog allerlei dingen van hem bewaard. Hoefs is bezig met een comeback, maar dan hebben we een female front in Hoefs. Dus we zijn heel erg nieuwsgierig hoe dat gaat worden. Maar Hoefs bestaat dus nog wel.
1: Oh, leuk. Ik ga ze checken.
0: Dat zou ik zeker doen. Maar ik zou nu alvast dit gaan checken. Want dit was een van de nummers van de nogal bewegelijke Ramon van Geitenbeek. Hoefs met So Many...

0: Iets wat ik eigenlijk nogal zou moeten doen. Naar een tandarts gaan. Maar ik ben een beetje bang voor een tandarts. Ja. Dus ik ben al een hele lange tijd niet meer geweest. Maar ja, er zal toch ergens een keer een moment in mijn leven komen dat ik toch bij die kiezersmid eens een keer moet langskomen.
1: Ja, nee, vreselijk.
0: Ja, maar goed, de dentist, het is niet dat lieftallige liedje in de ogen van een tandartsassistent. Het is altijd lente in de ogen van een tandartsassistent.
1: Ja, nee. Dat voelde meer als een barre herfst of zo, weet je. Dat, nee.
0: Is dit liedje dan ook zo ontstaan? Dat je denkt, hey, ik zit nu in de wachtkamer van de tandarts en ga ik daar eens even een nummer over schrijven?
1: Nou,
0: moet ik het zien?
1: Nou, ik was eigenlijk, ik moest naar de tandarts eigenlijk. Ja. En dat zat er met een week aan te komen.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, het is echt een hele, hele toffe, aardige gozer, weet je. Dat, ja. Maar toch, ik ben er zo geen fan van, weet je. En ik dacht van, oh kut, het gaat weer gebeuren. Ik moet weer heen. Dus toen heb ik dat nummer geschreven.
0: Ja.
1: Maar nee, joh, ik ben zo'n geen fan ervan. Nee.
0: Niet?
1: Nee.
0: Ik ook niet. Maar bij mij speelt er nog een andere rol. Ik had op een gegeven moment een tandarts. En elke keer wist hij wel een gaatje te vinden wat de verzekering niet dekte. Ja,
1: oh.
0: Dan moest ik me op een gegeven moment mijn spaarpot opkeren.
1: Ja.
0: Dus ik ben nu eigenlijk dubbel bang voor een tandarts.
1: Ja,
0: en voor de rekening. En misschien wat hij gaat vinden. Dus het is een zeur. Maar ik moet dus toch eens een keer even mijn schroom maar eens een keer overwinnen, denk ik. Maar goed, ja, dat had ik bij dit nummer, denk ik. Ik werd gelijk meteen geconfronteerd met mijn eigen angsten. Ja, ik denk, ja, jezus, die komen die gasten van Trashwood en die gaan het in één keer over dentist hebben. Lekker dan.
1: Ja, daar was je ook niet vrolijk van.
0: Nee, maar ja.
1: Heb jij zo'n drukke kerel in de studio ook nog een keer allemaal aangekomen omhoog? Nou, ik zou hem niet nog een keer vragen.
0: Goed, dat zijn toch wel een beetje de pittige nummers. Ook even een vraag aan jou, Luc. En dat is de Wietse van de Groot vraag. Wie is Wietse van de Groot? Die zit bij Ziggo Sport. Doet hij twee sportprogramma's tussen de palen. Daar had hij, de afgelopen week had hij Danny Blind en Louis van Gaal over het Ajax van 94-95. En het programma Rondo, wat sinds maandag ook weer terug is. En in die tussen de palen heeft hij een vraag. Dat was dan meer van de gast van wat betekent voetbal voor jou?
1: Mm-hmm.
0: En dan parafraseer ik hem en dan zeg ik meteen aan en vraag ik aan Luc, wat betekent muziek voor jou?
1: Zo, muziek is voor mij echt het ding wat mijn hele leven heb gekeerd.
0: Ja.
1: Gewoon van niet de deur meer uit willen, gewoon geen sociale contacten meer hebben. Dat ik op een gegeven moment dacht van, weet je, fuck it, ik ben muziek gaan maken. Je komt mensen tegen, het verbindt. Het heeft me letterlijk over mijn angsten heen geholpen, weet je. Gewoon voor mensen überhaupt, weet je. En het is, ik had een 6 jaar terug had ik niet eens in deze studio durven zitten, denk ik. Zeker niet.
0: Nee,
1: ik kom over echt wel als zo'n drukke, enthousiaste gozer. Maar toen der tijd, nee, ik had echt een zieke mensenangst. En muziek, dat heb eigenlijk, voor mij is dat alles. Zonder muziek zou ik niet eens willen leven. Dat is zo prachtig.
0: Heeft het label wat jij hebt jou ook in de weg gezeten dan?
1: Ja, kijk, het is natuurlijk, laten we eerlijk zijn. Ik ben een autist en een ADHD'er.
0: Ja.
1: En dan, weet je, dan, ja, het is ook gewoon voor mensen, weet je. Zeker als je komt gewoon heel druk op mensen af. En je moet echt wel weten hoe je dat positief kan benaderen op die manier naar mensen, weet je. Dus je kan ook natuurlijk denken van, jezus, weer zo'n drukke gozer, weet je. En ja, je moet niet natuurlijk zomaar in een gesprek stappen of weet ik veel wat, weet je. Dan denken mensen ook van, the fuck moet die kerel, weet je. Dat heb zeker wel in de weg gezeten. Maar uiteindelijk heb ik die krachten gewoon genomen om het in die muziek te gooien, weet je. Gewoon om lekker energiek te zijn op het podium.
0: Ja.
1: Om gewoon die autistische zooi, weet je. Dat autistische brein te gebruiken om muziek te schrijven.
0: Ja.
1: Dus ja, uiteindelijk denk ik dat het juist gewoon ziek mooi heb bijgedragen.
0: Ja, is het ook zo van als jij bezig bent, en ik weet niet waar dat gebeurt, op een kamer of wat dan ook, dat er op een gegeven moment een bordje aan de andere kant, do not disturb, zoiets?
1: Ja, als ik echt in die flow zit, dan weet je, dan haalt helemaal niks meer eruit, weet je. Dan wil ik ook niet gestoord worden. Ik wil gewoon schrijven. Ik wil gewoon met die dingen bezig. Ook als ik met Logic bezig ben voor die nummers, weet je. Dan ja, weet je. Ik hoor niks. Ik zie niks van erbuiten. Ik wil het ook gewoon allemaal negeren. Ik wil gewoon alleen maar in die flow zitten van werken eraan, weet je. Dat, okay, echt die hyperfocus.
0: Ja, want dat heb ik wel begrijpen. Want ik heb nog iemand die ik ken die ook een hyperfocus heeft. Mm-hmm. En ook ADHD heeft. Dat is Mick Boskamp. Toch ook iemand die zijn sporen heeft nagelaten in het medialandschap. En vooral die zei bij dat hoe dat dan een beetje in zijn brein werkte. Maar dat is bij jou dus ook het geval. Dat je dan op een gegeven moment in een bepaalde focus en in een soort van flow.
1: Ja, ja. Nou ja, zeker. Weet je. En het is ook een soort van. Je wordt echt, het wordt een soort lichte obsessie. Gewoon, je wilt al je energie erop gooien. Mm. En dan. Ja, vroeger had ik dat met allemaal andere dingen, weet je. Met videogames en met, weet ik veel, met een of andere allemaal autistische shit, weet je. Dan krijg je tv-series en films. Maar het is wel de eerste keer dat ik mijn eigen hyperfocus ben, weet je. Het is toch wel een beetje apart.
0: Ja, dan, want vaak is het ook zo dat deze mensen best wel gevoelig zijn. Hoe zit het met jou? Ben je een gevoelige gozer?
1: Ja, ik denk het op zich toch, toch wel, als ik eerlijk ben. Dat, ja.
0: Dus, want nu zitten we even een beetje in de ziel van jou te kijken en in het gevoelsleven in dat opzicht.
1: Ja, maar dat is op zich ook wel mooi, weet je. Want ik vind het gewoon wel belangrijk dat je gewoon over eigenlijk alles moet kunnen praten en zo, weet je. Dat gewoon open zijn over dingen.
0: Ja. Wanneer is bij jou eigenlijk het moment gekomen van ik moet muziek maken?
1: Ja. Dat was eigenlijk toch wel toen ik echt op mijn dieptepunt zat, weet je. Dat ik gewoon, ik had niks meer, weet je. Ik deed niks, ik ging de deur niet uit. Nee. En ik luisterde gewoon ziek veel muziek. En ik dacht van, weet je, ik wil dit ook gewoon gaan bespelen. Dus ik had een gitaartje had ik op een gegeven moment van mijn pa gekregen. Ja. Weet je, nou, ik was elke dag was ik 8 uur aan het spelen. Gewoon niks anders aan het doen. Ja. En het kriebelde allemaal zo ziek erg. En ik dacht, ik moet meer en ik wil meer. Toen wilde ik leren drummen. Toen wilde ik leren piano spelen. Toen wilde ik leren bassen, weet je. En ik wilde gewoon alles kunnen, weet je. En dat is gewoon leuk.
0: Kan je ook alles, of niet?
1: Nou, ja, daar is de mening over verdeeld, vind ik zelf. Ik goed genoeg om in bandjes te hebben gespeeld. Maar ik ga eerlijk zeggen, ik kan niet. Ik zou geen bandlid van mezelf kunnen zijn qua instrument spelen. Nee. Hey, want dan zou ik me eruit trappen.
0: Ja, want er zijn grootheden die echt veel zelf kunnen. Hè? Ik bedoel, Phil Collins op de drums. En hij was ook goed volgens mij op de piano.
1: Ja, zeker.
0: Paul McCartney, die was geen, of is geen drummer, maar kan goed op gitaar en op piano spelen. Dus het kan dus wel.
1: Het kan wel, maar dat heb ik helaas niet meegekregen.
0: Nee, okay. Maar zou je dat kunnen, denk je?
1: Ik kan het allemaal goed genoeg om het te schrijven. En ik kan het wel allemaal bespelen en zo. Ja. Maar ja, weet je, als ik dan naar de rest van de band kijk, weet je, denk ik, ja, dat doe ik gewoon niet na. Weet je. Als ik waarschijnlijk een stuk meer weer zou oefenen. Ja. Maar ja, ik ben zo druk met al het regelen voor al die shit, weet je. Dat het gewoon. Ja, weet je, ik heb het een keertje op een gegeven moment gemeten. Ik ben 40 uur per week letterlijk aan het regelen. Gewoon, dat is lijp. Op een gegeven moment ben ik gewoon 3 weken achter elkaar de tijd gaan meten. En het was constant tussen de 38 en 42 uur. Het is echt ziek veel.
0: Ja. Want waarom kom ik erop? Dan is er toch ook weer een moment. En dat is de demo die we nu vandaag laten horen. Een lang nummer en best ook eigenlijk een atypisch Trashwood nummer. Want dit gaat totaal de andere kant op.
1: Dit gaat helemaal de andere kant op.
0: Ja, hoe is dit nummer ontstaan?
1: Dat is ook een goeie. Het is eigenlijk ontstaan toen we zaten in een schrijfsessie. We waren allemaal van die drukke shit aan het schrijven en zo. En we hadden toen de vorige gitaristen. Die trok het niet meer mentaal, weet je. Die ging gewoon niet lekker. En we speelden veel, die trok het niet. En dat vond ik toch wel heel sneu en zo, weet je. Dus dat ging toch allemaal in je hoofd zitten. En uiteindelijk toen, weet je, toen dus die was er net uit. Weet je, het is allemaal onzeker van, oh, wat gaan we nu met de band doen en zo. En op een gegeven moment al die energie van, pff, wat een gedoe allemaal, weet je. Net druk wezen schrijven ook en zo. Er komt zoveel shit aan, wat moeten we gaan doen? En toen gewoon uit die stress gewoon, bam, gewoon. Ik pakte mijn gitaar, dat kwam er in één keer uit.
0: Dat is het verhaal van Ruby.
1: Dat is het verhaal van Ruby.
0: Dan de afsluitende vraag. Want dan zit het erop. Waar is Trashwood te vinden op het wereldwijde web?
1: Zo, Trashwood is te vinden op www.trashwood.nl. Op Instagram, TikTok, Facebook. En de gitarist die is ook nog te vinden op Tinder.
0: Duidelijk. We gaan hier de demo laten horen van Ruby. Hier is Trashwood.

En alle leuke dingen komt een eind. En dat is ook met dit nummer het geval. Trashwood met Ruby. En ik zei eigenlijk net tegen Luc. Het is bij afstand denk ik toch wel het meest indrukwekkende nummer wat Trashwood tot dusver heeft gemaakt. Nu alleen nog de uiteindelijke versie. Kathmandu. Vierook Rock uit Volendam. Love and Won't Come Easy.

En nummers hoeven ook helemaal niet lang te duren, want dat is het bewijs met dit nummer. Ion met Straight Line, daarvoor hoorde je Kat Badu met Love In Won't Come Easy. Volgende week is er nog een reguliere uitzending vanwege de Grand Prix. Die zal ook wel iets anders zijn dan deze Alternative FM. En 27 augustus, dan is weer een live optreden. Wie dat is, dat ga ik de komende tijd wel bekendmaken. Maar ik heb het eigenlijk al een beetje verklapt, want dan moet je goed opletten. De afsluiting is voor de man die op 3 september hier gaat komen spelen. Dat is een stamgast. Jacob D. Edward samen met Noortje Jong. Paint me a picture. Tot volgende week. Dag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
2: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
1: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme-aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tukkers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grenzen over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.